0: Ik ga hier de trap op naar de
1: gewone kastje.
0: Ja, de kastje niet. Als we naar de buiten stappen. Ja.
1: Dosjes hiernaast.
0: Ja, doe maar.